0: hituke emme fummenun dudun bonete nenge etan ihusase
1: mihar e karunae e ade hen nete bonefa ahare ekeni kolla hingat
2: ades kuran dekatu mate jame sana gisnaru
3: kala hudun sifavekinda higgam wahakata asarukata raagutakaayaku